0: gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Regionieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
6: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
7: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Bratanus.
10: Ik ben Christophe Vermeijden.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was

0: wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
3: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
4: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
5: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
6: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeijren van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
6: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Ichtegem.
7: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
6: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
6: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
3: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
4: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
9: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Rani van Wandegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
10: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
13: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
14: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
3: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
4: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
5: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die het s'avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
11: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
12: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
13: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
16: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
17: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
18: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
18: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
18: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KV Leo wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
18: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
18: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Durja.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
25: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
26: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
27: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nair Crash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja. ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma met 4 in bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
11: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
5: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Dinkpinkgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
13: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Filip Monsenweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
15: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
20: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
22: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud-zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Charlotte Verkeijen.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
23: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
23: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
23: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
23: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
23: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
9: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
10: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
11: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijen.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zij vinden volop de weg naar het Kursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
7: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
8: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade.

0: Dus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
7: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
8: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Waar vindt die activiteit plaats?
11: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christophe Vermeijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de

0: podcast.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
4: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
5: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
9: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
8: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
4: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal, de vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
11: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier. hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma met 4 in bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
16: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
17: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben wij eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Filip Monsenweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
9: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
10: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
11: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
15: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
16: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
15: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
15: Hoeveel supporters verwachten jullie?
16: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
15: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
16: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
15: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
16: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
18: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
19: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
20: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Breedse kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben George Keters.
22: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Brederen-Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
4: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
21: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
22: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Peter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
8: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
9: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
10: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
11: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVNO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
15: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
15: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
15: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
15: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
16: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
17: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van de Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma met 4 in bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
16: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
20: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee regio nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Charlotte Verkeijen.
23: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
4: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
9: Ik ben Patrick Jansen.
24: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
11: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.

0: nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
3: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
4: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
2: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
6: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd.

0: Tijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Antsiew.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het VTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
8: Pullen, die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
9: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
3: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
16: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
17: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het VTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
5: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
6: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van de Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
12: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
13: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
14: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbeeld van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
15: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
15: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
15: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
15: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
8: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
9: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
10: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: NRC Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
15: ABC aan Zee is bedoeld voor aanstellige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
16: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
18: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
17: Waar vindt die activiteit plaats?
18: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
24: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
25: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
26: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
28: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Rani van Landegem.
30: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Noordzee.
17: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
17: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KV Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
17: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
17: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
17: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
4: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
6: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: En info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
9: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
11: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
12: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, netoverschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
20: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens wordt er is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
21: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belem, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
22: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
23: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
17: Waar vindt die activiteit plaats?
23: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
24: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
3: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
4: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbeeld van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag...

0: op huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
1: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbulk.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
2: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
11: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
12: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
13: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro.

0: Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
7: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
8: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenhaag is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10... een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
9: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Oren.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
11: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
3: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
15: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
9: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
10: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn degenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijre van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
10: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
15: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hello, I'm Dario Dirda.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
22: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
23: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleux. Wat is Overkop precies?
5: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
4: Waar vindt die activiteit plaats?
5: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
9: ABC aan Zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
5: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
15: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
16: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
17: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee. Dagklapper.
21: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
23: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
24: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
25: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybrin Tailleu. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
28: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
29: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. Temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenberge ging de zomershow van Jacqui Lafon in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenberge kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
11: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
2: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
11: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Hoeveel supporters verwachten jullie?
11: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
11: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
11: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
13: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
14: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
15: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Bellepokfeest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Michael van Nie.
17: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op theater.

0: regionale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
7: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Natasja Waldman.
9: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking

0: De fietstaxi reserveren.
1: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
2: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
3: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. De temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Regionieuws.
5: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
14: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
15: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
16: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
17: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
17: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
17: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
17: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
17: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
4: Nieuws en info.
18: Nee. Is een info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder.
23: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
26: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
27: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
28: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
29: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri de Maree.
9: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
5: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
11: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
12: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten er zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
21: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
22: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. De temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
5: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
30: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
31: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
32: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
33: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
34: O,
1: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
8: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
15: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis, dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
16: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou drager zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
17: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
9: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
20: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
20: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
20: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
20: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
20: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
4: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
5: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op €590.000.
6: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stand teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
8: Ik ben Patrick de Vit.
9: Ik ben Philippe Monseweijer.
10: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
12: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
13: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
14: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
15: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. De temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
0: Nieuws en info aan de kust.
16: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Morris Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
21: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
20: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
3: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
4: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
6: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
6: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
12: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
12: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
12: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unió waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
12: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
13: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
9: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
14: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
15: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christopher Meijer.
19: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
3: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten, die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
4: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. Temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken.

0: dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijre van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
3: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral. En dit voor de periode van ruim 3 maanden.
4: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd. En is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert.

0: de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Regionieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
9: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
10: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
11: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio
6: Noordzee. Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
13: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
14: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
16: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
17: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. De temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
22: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
23: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
3: Maar het is in Roxham gelegen, op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
4: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
14: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Bratanus.
24: Ik ben Christophe Vermeire.
25: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
26: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
5: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Waar vindt die activiteit plaats?
5: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
6: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
9: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
10: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
27: Ik ben Dina Batti.
28: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
29: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma met 4 in bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
13: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
15: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
16: Wat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. De temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
17: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
2: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
17: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Hoeveel supporters verwachten jullie?
17: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
17: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
17: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
7: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
8: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
9: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
10: Op 104.9.
3: 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het VTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaré.
13: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
14: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
16: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
17: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
18: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
12: Waar vindt die activiteit plaats?
18: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Michael van I.
20: Hallo, ik ben Louise Carton.
21: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
22: Je zit in de Nossebelk.
23: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
22: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
23: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
22: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
23: Het Oostends dialect.
22: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
23: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
22: Een breiningsge dunne knijker.
1: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. Temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, Jaxine, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kustram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
3: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
4: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
5: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal.

0: parkeertarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijre van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
7: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
8: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. Temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
9: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar

0: te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
0: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
8: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
9: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
10: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afrosi Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Bram Kersenbilg van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
11: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
2: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
11: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Hoeveel supporters verwachten jullie?
11: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
11: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
11: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, Kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
7: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grof vuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
9: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs. Oudenburg, Gissel en Echtem.
10: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
15: Oostende en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
16: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
17: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. Temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
19: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
20: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
12: Waar vindt die activiteit plaats?
20: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
21: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
22: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
23: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
12: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
25: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
12: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
25: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
12: Hoeveel supporters verwachten jullie?
25: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
12: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
25: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
12: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
25: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
7: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
8: We zitten nog standen in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
9: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Eddy Grison.
27: Ik ben Dina Batti.
28: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
29: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma met 4 in bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
14: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
15: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
16: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. Temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 11:20.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Mariakerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
4: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
5: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
12: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
22: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
21: Waar vindt die activiteit plaats?
22: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
24: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
27: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
21: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
21: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
21: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
21: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
21: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
6: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
8: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
9: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
24: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
27: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het VTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
7: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
10: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Huizentoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
13: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
10: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
14: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. De temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en In Promeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug.

0: gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
3: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van Maulé. En hij zei dan, ja, check it out.
4: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van Nie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibrentailleu. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee. Dagklapper.
4: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
6: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
7: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
8: Wat dat de kroeg en ik en het Pauzesplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
10: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Dirda.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
17: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
18: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. Temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hallo, I'm Dario Dreja.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
19: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
20: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
21: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
24: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
25: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
25: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
5: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
6: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
7: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Hina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
29: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
30: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
31: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. Temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
3: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
3: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeen.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
12: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
15: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma met 4 in bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri Dumaree.
20: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wand. Nee. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
4: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
5: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
6: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies? Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
4: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
5: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
6: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. De temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
14: Nieuws en info aan de kust.
15: Thuis aan de kust.
14: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafon in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende. Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder dorst en lucht of zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
18: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
19: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
18: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
19: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
18: Hoeveel supporters verwachten jullie?
19: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
18: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
19: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
18: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
19: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
14: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
21: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
22: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen. Zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
23: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
25: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
27: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
18: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
5: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
23: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden

0: verenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastele hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, om Bredene te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
7: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
8: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. De temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
9: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Waar vindt die activiteit plaats?
11: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice

0: viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
6: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
7: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de handjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
8: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld jou over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
10: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
11: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
12: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
11: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
12: Hoeveel supporters verwachten jullie?
11: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
12: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
11: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
12: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
11: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
7: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
9: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
10: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
14: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
15: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
16: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. Temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
18: Ik ben David Nassus.
19: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
21: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
24: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
25: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
26: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
22: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van de Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Nina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
10: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
22: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
22: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacques Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noord. Noordzijd, dagklapper.
4: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
11: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
12: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
5: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
27: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
22: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
1: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
2: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. Temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
0: Noordzee regionieuws.
22: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
22: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
18: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te sluiten. starten over kamperen aan de kust.
3: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
7: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
20: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
20: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk de Grauwe.
24: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
25: Ik ben Nancy Bourquani.
26: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel.
22: Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
5: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
5: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
22: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
11: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
10: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
12: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gistermiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Tineke van Hallemees.
2: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
22: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
16: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
17: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. De temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
28: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
3: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
13: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
18: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
19: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
20: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt.

0: piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
4: Wij zijn

0: geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
1: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijre van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
5: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
6: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
9: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en De Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
10: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
11: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
12: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. De temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.

0: Meertse regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Peter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
3: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
4: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
5: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
7: Ik ben David Nassus.
8: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
9: Ik ben Peter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws.

0: Schaatsen regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
5: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
4: Waar vindt die activiteit plaats?
5: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
7: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
8: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
9: De Vesterap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vorig jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael Vanille.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
15: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
10: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
16: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Er staat vandaag aan de kust een zwakke veranderlijke wind, waardoor er hier een zeebriesje opsteekt. We krijgen aan de kust temperaturen tussen 23 en 25 graden. Vanaf de lijn Diksmuiden-Brugge wordt het warmer met temperaturen tot 30, zelfs 35 graden. De temperatuur van het strandwater is 21,7 graden. En het is laagwater straks om 20 over 11.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
17: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
4: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
17: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Hoeveel supporters verwachten jullie?
17: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
17: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
17: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
18: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
20: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
21: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
22: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
7: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
4: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
9: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog wegwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
10: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
11: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijen.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
17: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
18: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
19: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
4: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
19: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Hoeveel supporters verwachten jullie?
19: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
19: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
19: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijre van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
8: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
9: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
10: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
11: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
4: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
5: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan

0: advocaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
10: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
11: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
12: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden.

0: dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
0: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
0: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
9: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
10: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westerhout, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquigny.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
8: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
10: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
11: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
12: Dus het buurtgede Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gistermiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
18: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
19: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
20: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
22: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
21: Waar vindt die activiteit plaats?
22: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
25: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
26: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
21: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
21: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Stende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
21: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
21: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
21: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
21: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeijren van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat.
1: Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Oost in de Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Matja Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
11: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
12: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jos Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
14: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
16: Ja, inderdaad. Vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum La Cour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
17: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
18: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
27: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
28: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Overkop komt naar Oudenburg Schepen voor Jeugd, Sibrentajeu. Wat is Overkop precies?
29: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
21: Waar vindt die activiteit plaats?
29: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
2: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
3: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
4: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stand teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Bellepokfeest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
21: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
24: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
21: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
24: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
21: Hoeveel supporters verwachten jullie?
24: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
21: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
24: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
21: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
24: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
7: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
9: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
10: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
12: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw.
14: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
17: Maar wij engageren ons om €10 miljoen van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
11: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
18: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafon in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijre van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
3: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
4: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stads-

0: Cover Festival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15. Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
7: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan

0: Zee, de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilg van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
7: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
8: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
9: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
10: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
17: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
18: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
19: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ja, ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
21: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
22: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
24: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZ2 Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma met 4 in bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
25: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
14: Waar vindt die activiteit plaats?
25: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koerse gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
5: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
6: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kustram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
13: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
14: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
13: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
15: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
7: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
8: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
9: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
10: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
11: Ik ben Nancy Bourquani.
12: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
14: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
15: Waar vindt die activiteit plaats?
14: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
17: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan. Dus Chuck Norris was langs geweest. En op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
7: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was. Dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
20: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
23: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
24: Wel, toen de vraag kwam vanuit de
2: stichting Raoul Servais of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
20: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
20: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
20: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
20: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
5: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
20: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Charlotte Verkeen.
25: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
26: Ik ben Danik Menne.
27: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
28: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
4: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
6: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Jook Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
6: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
8: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
9: Kulbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Brederen werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking.

0: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
1: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
1: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gael Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
9: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
10: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
11: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat...

0: leven worden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
1: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
4: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
5: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
4: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Hoeveel supporters verwachten jullie?
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
5: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
7: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
8: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
9: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee Regio Nieuws.
6: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
0: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of tjeetje niet meer kunnen leven.
1: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
6: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jackie Lafon in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
11: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
13: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
14: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
19: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluten.
18: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
6: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
21: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
22: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
23: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybrin Tailleu. Wat is Overkop precies?
24: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
4: Waar vindt die activiteit plaats?
24: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
6: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Simon Buijsen.
26: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
27: Ik ben Jean-Marie Barra.
28: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
1: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
5: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
7: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
4: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar herkenbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oost in de Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in de Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
3: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
4: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
5: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
3: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
9: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
10: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
11: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
12: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21:25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
6: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christophe Vermeijden.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
19: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
18: Waar vindt die activiteit plaats?
19: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
6: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeijden van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
16: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
20: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
21: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
23: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
18: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
26: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
18: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
26: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
18: Hoeveel supporters verwachten jullie?
26: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
18: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
26: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
18: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
26: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
3: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
4: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
5: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
7: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de Week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijre van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
10: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
12: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
14: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
17: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
6: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Ostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monseweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws en info.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.

0: 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Landegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten...

0: van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
7: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
8: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
9: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
15: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
16: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
17: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
12: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
19: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
20: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Noord in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
5: Ik ben David Nassus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
10: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
12: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd. En nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
5: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
13: Oostende en de Paulusfeesten, dat is twee handen op één buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijre van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
14: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
14: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
17: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
18: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
19: Ja, dat is een hartelijke hoop. Oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
20: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Polet.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gistermiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
4: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
6: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
22: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
3: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
25: Ik ben Haris Brataneus.
26: Ik ben Christophe Vermeijer.
27: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafon in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
5: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
10: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden, omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
11: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
25: Ik ben Stefan Tange
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
15: Noordzee-regionieuws.
3: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oh, dat is nog de Lucillus en de Tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. Aan de Orde van de Kloef was Gerard Dangro. En Gerard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
17: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
25: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
26: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
15: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
28: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
28: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
28: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
28: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
28: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafon in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
6: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
20: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
21: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
22: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
3: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Nina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafon in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
12: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
9: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
13: Dat klopt natuurlijk, hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent

0: zodat het op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht, welke ondersteuning kan je bij ons krijgen, zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
0: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt, zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
7: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, van ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
9: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
10: Het is niet zo evident geweest, deze werf, maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
11: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
17: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
18: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk en komen ze dus dit

0: dinsdagavond in het Batimons Solarpark spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
4: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
5: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
6: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
8: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger ook Bluf mij fikken van de minne.
9: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
10: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Prutlute.
15: En ik zie ook Alain, ook van Prutlute.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
17: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
18: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
19: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
20: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
20: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden inhent zijn.
3: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
4: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
4: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
5: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
6: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
12: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
13: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
14: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Nieuws en info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
21: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
20: Waar vindt die activiteit plaats?
21: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
3: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
22: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het VTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
20: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
20: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
20: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
20: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
20: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
5: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
8: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
23: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
24: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
26: Ik ben Haris Bratanus.
27: Ik ben Christophe Vermeire.
28: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
29: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
30: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
31: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Hè, van, we leven maar eindelijk, hè, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
10: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
11: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
13: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
14: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus.

0: van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15. Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oost in de Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende.

0: Hoe zit dat?
1: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
0: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KV Oostende ook die match bijwonen?
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
0: Hoeveel supporters verwachten jullie?
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
1: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
4: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
5: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
11: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
12: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
7: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
8: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
9: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. de Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het VTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibrentailleu. Wat is Overkop precies?
15: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
14: Waar vindt die activiteit plaats?
15: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
16: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok-boots te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
18: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
19: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
20: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
21: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
14: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
23: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
14: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
23: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
14: Hoeveel supporters verwachten jullie?
23: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
14: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
23: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
14: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
23: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden inhent zijn.
25: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
26: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Eddy Grison.
29: Ik ben Nina Batti.
30: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
31: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
7: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
8: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: En info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dan aan de rand in de grote post nu. Hè? Alle jaren is dat veilig een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
6: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
7: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Zij kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
8: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Maxime Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versleus.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
14: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
15: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
16: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5:00. De zon gaat onder om 21:25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
17: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
18: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
17: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
18: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
17: Hoeveel supporters verwachten jullie?
18: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
17: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
18: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unió waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
17: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
18: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
23: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
24: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
25: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
7: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
9: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
10: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
11: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan

0: kop geweest van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
0: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
6: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
8: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
9: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
10: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen, ja, hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
6: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbeel van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
0: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdag

0: avond in het Batimons Solarpark spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
2: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijre van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
6: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
7: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
8: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
4: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
11: Ik ben Christophe Vermeire.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. Tot 5 augustus wordt in het kader van Theater aan Zee de documentaire van Nick Balthazar, Team Rudy, vertoond in het Kinepolis. En dat telkens om 5:30. De documentaire duurt 53 minuten. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
4: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
5: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat we volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
6: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
7: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Bourquani.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
12: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
13: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
14: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
15: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen vanavond en vannacht een zeer warme nacht met temperaturen tot 22 graden. Morgen dinsdag in de vroege ochtend een kleine kans op enkele buien en een donderslag. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind. We krijgen morgen aan de kust temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is hoogwater om 5 uur. De zon gaat onder om 21 uur 25.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
16: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
16: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Amsteeuw.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust.
22: Thuis aan de kust.
21: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
4: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
17: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
23: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
24: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
24: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
24: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
24: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
5: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
24: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christophe Vermeijden.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
11: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
26: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
27: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
16: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
16: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
19: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
18: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
20: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
24: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
24: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht en daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen, op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
24: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
24: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
5: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
24: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
4: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
6: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
9: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
17: Ik ben Christophe Vermeire.
21: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust.
23: Thuis aan de kust.
22: Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
28: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
29: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het VTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
17: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
26: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
27: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
30: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
30: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijre van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
3: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
4: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het kurszaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
3: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
2: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Hoeveel supporters verwachten jullie?
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
3: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaree.
8: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60 jaar.

0: voormalige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
3: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
4: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
5: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
6: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pullen en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
11: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
12: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker zeker niet minder bij ons in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
14: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
13: Waar vindt die activiteit plaats?
14: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
16: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
17: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee-regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
3: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
9: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
14: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
15: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
11: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
12: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
16: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
17: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
17: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
21: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
22: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
23: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
24: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Joris Polet.
26: Ik ben André Durie.
27: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma met vier in bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
5: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
9: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
10: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
14: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
15: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Brederen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
17: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
17: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafon in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
11: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
12: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
18: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
18: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
18: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
18: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
18: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen van ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
24: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
26: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
27: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt.

0: Aan de werkgelegenheden in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
1: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Noordzee Regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het VTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor

0: jongeren vanaf 12 jaar, dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt, zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
3: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
4: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christoffer Meijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
10: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
11: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
12: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet mijn stoel met deze marchandise aan deze ben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
14: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostense amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kustram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
9: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
16: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
1: Regionaal nieuws en info.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met 4 in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Charlotte Verkeijn.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Minne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
21: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
22: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
0: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
0: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
24: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Rani van Landegem.
26: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
3: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
4: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
6: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
14: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
14: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
14: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
14: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
14: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
10: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
11: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
5: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat

0: Er wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
7: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
8: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Polet.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
12: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelen.

0: shuttlebussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
3: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
4: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
5: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
9: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
10: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
11: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
13: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van de Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma met 4 in bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
17: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
19: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
20: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
21: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. En ik verwees naar het zwembad. Brigitte Bicu natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
2: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavenier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
15: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
24: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag.

0: het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid.

0: Tijd midden in het hoogseizoen valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
2: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
7: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
8: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
2: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
14: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
15: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
16: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
2: In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieuwpoortse Steenweg te plaatsen.
19: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
20: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
21: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
17: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybrin Tailleu. Wat is Overkop precies?
1: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
1: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafon in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbulk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
10: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
11: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
12: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3:00. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
18: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
19: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
20: Die zeesaucissen, maar ook de Boudin de Mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Oh, dat is nogal de Lucillus in de tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
3: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
4: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
5: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droombolt in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
10: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybrin Tailleu. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
12: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
15: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
16: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
17: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van 30 euro voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar 40 euro en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
12: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
12: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
12: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
12: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: De smulgeit, genoeg garnalen erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
23: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
2: culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
4: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
19: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
24: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
19: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen. volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee regionieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij gaan hier een winkel uitbouwen. Zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
9: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
10: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
11: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Sifan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het VTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. En we hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
17: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
18: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
19: Bram Kersenbilk van KVO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
20: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
19: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
20: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
19: Hoeveel supporters verwachten jullie?
20: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
19: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
20: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
19: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
20: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij...

0: er opgetrokken naar 40 euro en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijre van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
3: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
4: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
5: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee

0: RMC Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben

0: van Troost, kunstschilder.
1: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Rani van Landegem.
3: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
5: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
7: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
8: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
9: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
10: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeijren van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
12: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
0: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
17: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
18: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
19: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
12: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
20: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
12: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
20: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
12: Hoeveel supporters verwachten jullie?
20: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
12: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
20: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unió waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
12: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
20: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3:00. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
21: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
22: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
23: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
24: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Oh. Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Michael van I.
3: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Zas zal die nu ook verdwijnen.
8: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
25: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
26: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro.
2: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Antri Dumaree.
10: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma met 4 in bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
17: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
14: Ja, dat is even balen. En vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
15: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Overkop komt naar Oudenburg Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
27: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
12: Waar vindt die activiteit plaats?
27: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
3: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
4: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
5: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
6: Hier in de site bij het AZ Oostende.
7: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
8: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert. luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het VTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
12: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
13: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
7: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafon in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
15: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
14: Waar vindt die activiteit plaats?
15: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Brederen wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Brederen blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
17: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
18: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
19: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: En info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
2: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
14: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
22: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
14: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
22: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
14: Hoeveel supporters verwachten jullie?
22: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
14: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
22: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
14: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
22: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee regionieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
24: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
25: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christopher Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
23: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een defilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerke Bad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
8: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn. Waarvan een aantal in Oostende.
9: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
11: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht. En hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
26: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark. Maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacquie Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid.

0: Vermeijren van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
3: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
4: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
5: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als bad.

0: plaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het VTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De nieuwbouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
10: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
11: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
12: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
13: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kustram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
0: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
19: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
20: Op de Torreltse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christoffer Meijer van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
3: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
4: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in De Haan het Belle Époque-feest Trammeland bijgewoond. Er was een optocht met koetsen en een défilé. Er was centrale aandacht voor de kusttram die 140 jaar bestaat en mee aan de basis lag van de ontwikkeling van De Haan als badplaats. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dichtgaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Reizigers moeten afstappen aan Oostende Renbaan of Mariakerkebad. Voor de supporters van Union worden morgen pendelbussen ingezet tussen het station en het stadion. De uitbaters van de bekende Droomboot in Oudenburg nemen deze week deel aan het WTM-programma Met Vier in Bed. Ze namen 7 jaar geleden ook al eens deel. De bekende boot staat trouwens te koop. In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Durda.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Waar vindt die activiteit plaats?
11: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op Theater aan Zee was er een bijzondere première. In het Maritiem Instituut Mercator is er een kunstinstallatie met 65 opgezette zeedieren. Het gaat om een initiatief van kunstenaars Bart Jacobs en Marleen Klaes. In Blankenbergen ging de zomershow van Jacqui Lafont in première. De inmiddels 79-jarige actrice viert haar 60-jarige carrière op de planken en startte bij het Oostendse amateurtoneel. Nog in Blankenbergen kwam een auto vast te zitten op de trappen in de Kerkstraat. Volgens de Nederlandse toerist had zijn navigatie hem daar naartoe geleid. Onderzoek moet uitmaken of de historische trappen ook beschadigd werden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
13: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
14: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
15: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
16: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene wordt nog steeds het oude dagtarief voor parkeren vermeld op de automaten. Het gaat om een boete van €30 voor wie geen ticket betaalt. Het tarief werd echter opgetrokken naar €40 en de overtreders krijgen ook een bon voor dat bedrag. Maar de stickers op de Bredense parkeermeters werden niet aangepast. Volgens Christophe Vermeire van Team Bredene blundert de gemeente. In de Westlaan op Raverszijde is gisterenmiddag een auto in een voortuin beland. De bestuurder verloor de controle over het stuur van de Tesla. Er is flinke materiële schade. De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van €40 naar €25. Naar verluidt loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan €40 krijgen hun geld niet terug. In Nieuwpoort was er een nationale hulde aan koning Albert I aan het monument aan de Ganzenpoot. Tal van vaderlandslievende en oud-strijdersverenigingen namen deel. Burgemeester Chris van de Kastelen hield een toespraak. Het ging om de 91ste herdenking. In Ichtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Ichtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Morgen wordt de halte Noordlaan in Oostende door de kusttram niet bediend. Er zijn veiligheidsmaatregelen rond de Europese wedstrijd van Union en dat betekent dat de halte dicht gaat vanaf morgenmiddag 3 uur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
10: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
10: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
10: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
10: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
10: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Noordzee Regio Nieuws.
17: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Ajeu.
11: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
17: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
19: Ik ben Haris Bratanus.
20: Ik ben Christophe Vermeijden.
21: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
17: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
20: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
22: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
23: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
24: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
17: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabaulier.
26: Ik ben David Nassus.
27: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
28: Ik ben Peter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
17: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleu.
11: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
17: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen.
27: Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
3: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
4: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleux. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Waar vindt die activiteit plaats?
11: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
27: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op
1: en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
14: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
15: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
16: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zo dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleu.
11: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
26: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
10: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
10: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
10: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
10: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
10: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
22: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
23: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
24: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
25: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Dina Batti.
12: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
4: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
11: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
4: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat we KVO Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
27: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
28: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
29: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
7: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
8: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk-Albert 1 promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd.

0: Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt, zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
0: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is

0: Natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
5: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
6: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
7: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
11: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
12: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
13: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
14: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
17: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri Dumaré.
19: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waaruit eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
4: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
5: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
6: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
11: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
12: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
13: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Bram Keijersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
14: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
14: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Keijersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Nina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ze hadden mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
17: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
20: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
16: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
4: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
5: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
21: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
9: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
10: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
11: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
5: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd Sibrin Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
16: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
17: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
5: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Bram Keersebilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
12: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
12: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Den Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
5: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
6: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
7: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
10: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
3: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
4: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
5: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij wij eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
6: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke. Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat zijn

0: Ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen, zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken?
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
4: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
5: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
6: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
11: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
12: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
12: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
12: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
12: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeer

0: Zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
4: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
5: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
3: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
4: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
9: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
3: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
11: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende, Zeebrugge, Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
13: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
8: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
9: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
10: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
12: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
12: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
12: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
12: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee. Regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap.